0: Vierdaagse in Ede. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

is deze week de Unity NL Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: WinNow. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Paut Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: tik tok tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: 'S Avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Paut Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Pout Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Een hele goede morgen, zaterdagochtend. Het is 10 uur geweest. Dit is een nieuwe weekend editje koffieshow met nu Kimberly Fransens.

Het was Marco de Hollander, Polonaise. Goedemorgen, zaterdagochtend. Het is een nieuwe weekend editie koffieshow. Ik ben Emiel en ik neem je lekker mee door deze zaterdagochtend. Wat gaan we allemaal doen tot 12 uur? Nou, eigenlijk alles wat je gewend bent. Meezingen vooral.

week de Unity.nl single track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Komende week de single track bij Unity NL. Dat betekent dat je die plaat heel veel gaat horen. Hey, over Rutger gesproken. Binnenkort begint het seizoen weer. Het seizoen van de Unity NL on Tour. Dan gaan we de regio weer door met ons podium en de artiesten van Unity NL. En over een tijdje beginnen we daar weer mee met de tour in Zoetermeer.

Cornelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Tijd om eens even een blik te gaan werpen op de Unity NL verjaardagskalender. Het is vandaag 30 mei alweer. Wie zijn er jarig? Nou, onder andere Everon Jackson Hoy. Nederlands acteur, afkomstig van Curaçao. En we kennen hem waarschijnlijk allemaal als Bing in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. Ja, dat is de enige man met een houten been die op een ambulance kan werken. Weet je? In goede tijden, slechte tijden kan alles natuurlijk, hè. Bing, oftewel Everon Jackson Hoy, is vandaag 44 jaar geworden. En dan Nederlands rapper, acteur en televisiepresentator Willy

0: Simon Keizer. Nou, dat is toch lekker? Kan je een beetje dansen? Ja, ik niet. Nee, ik ben als een houten bezemsteel ooit geboren en het is nooit meer goed gekomen daarna. Nee, dansen is niet aan mij besteed. Ik draaide liever de plaatjes zelf. Dan kon ik me heel erg hard verschuilen achter de DJ-boot. Ja, toch? Het is zaterdagochtend en op zaterdagochtend brengen we je natuurlijk ook helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurt bij jou in en om de regio. En daarvoor is die ook gezellig weer hier in de studio natuurlijk vanochtend. Hier is Paul.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Wout Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag, Moreno hoorde je bij Unity NL in de weekend editie koffieshow op deze zaterdagochtend. Waar we zometeen een terugblik gaan doen, even naar onze eigen hitlijst. De 3-2-1 van vorige week. Welke platen stonden er op 3-2-1 vorige week in onze eigen Unity NL Top 25? Voordat je vanmiddag om 2 uur weer een nieuwe lijst hoort. Je hoort het zometeen, maar eerst...

0: Groot Bos.
1: John West en Billy Dans, Dans met jou. Vanmiddag is het weer zover om 2 uur. Een nieuwe hitlijst, de nieuwe Unity NL Top 25. En normaal zou ik Elmar aankondigen natuurlijk, want Elmar die doet dat. Die is Mr. Top 25, ja, die telt dat allemaal. En goed, liggen allemaal lijstjes op zijn bureau. Maar hij belde mij een tijdje geleden op. Hij zegt, Emiel, ik ga op vakantie. Lekker man, op vakantie, nu al, heerlijk. Zou jij misschien de Unity NL Top 25 willen doen? Hartstikke leuk natuurlijk. Dus of je er nou op zit te wachten of niet. Vanmiddag ben ik er nog 2 uurtjes bij je op de radio. Gezellig. En dan neem ik je mee door de 25 populairste platen van dit moment. Dat dan weer wel. Onze eigen Unity NL Top 25. En zullen we even terugblikken naar de 3-2-1 van vorige week.
2: Nummer 3.
3: We zijn op bovenpad.
1: Vorige week op 3. Boef een pad. Sven Verstegen, Lange Frans.

Wat een sfeer. Boy van der Heide hoorde je. We gaan op richting het nieuws en weer van 11 uur met de NOS. Ook de verkeersinformatie komt eraan van de ANWB. En daarna nog een uur lang de weekendeditie koffieshow. Met nu die helemaal...

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Tweede gedeelte van de weekend editie koffieshow. Goedemorgen zaterdagochtend met nu Samuel Welten en Leeuw Kleine.

schuitmaker Russo en Lassa. Losse pols hoorde je. Goedemorgen, tweede gedeelte van de weekend editie koffieshow op deze zaterdagochtend bij Unity.nl. En wat gaan we allemaal doen in het tweede gedeelte? Nou, zometeen natuurlijk gewoon een stukje geschiedenis, zoals je dat gewend bent. Het is vandaag alweer 30 mei. Wat is er allemaal gebeurd op 30 mei, maar dan jaren geleden? Nou, dat hoor je. En ja, nog heel veel meer natuurlijk, hè. Ja, ik heb nog een tip voor je voor de zaterdagavond. Als je zin hebt in een feestje, zonder dat je de deur uit wilt. Nou, hoe dat kan, dat ga ik je straks ook allemaal nog vertellen. Maar nu eerst, Rutjak.

0: Frans Duits. Nog eentje dan. Nou was het de afgelopen weken natuurlijk waanzinnig weer. Heb je al lopen puffen van de week dat het heet was?
1: Ja.
0: Ja, dus zo gaat dat natuurlijk. Hè. Het gaat hier altijd van 0 naar 100. En toen dacht ik, thuis voor de kinderen, en stiekem natuurlijk voor mezelf ook, laat ik een zwembad in de tuin zetten. Ja, nou, ik zo'n ding kopen op internet. En ja hoor, het was nog niet eens uitverkocht. Ik denk, heel Nederland gaat dat doen natuurlijk. Alleen, vandaag besteld, morgen geleverd. Ken je dat? Nou, ik zal de bedrijfsnaam niet noemen. Maar of het nou aan de bedrijven van de bezorging lag, ik heb geen idee, maar hij was er dus niet morgen. Nou, kwam die dus binnen, gisteren. Ah, die kinderen blij. Oh ja, het zwembad, het zwembad. Nou, ik weet niet of je al naar Buienradar hebt gekeken voor de komende... Ja, voor de komende tijd. Maar ik hoop dat we er alvast een beetje van kunnen genieten. Anders moet de deksel er toch gewoon nog eventjes overheen blijven. Ja, dat zijn van die dingen, hè. Ja, klagen over het weer en zo. Hè? Ja, goed. Maar over zomer gesproken. Lente, zomer. Ach ja, ik heb de zomer in mijn bol. Unity NL, met u. Andy van der Leek.

is ook een beetje een makkelijke uitleg, toch? Ja, liefde gaat zoals liefde gaat. Ja, het leven gaat ook zoals het leven gaat, ja, precies. Tijd voor een stukje geschiedenis. Het is vandaag 30 mei. Wat is allemaal gebeurd op 30 mei, maar dan jaren geleden? Nou, daarvoor neem ik je even mee naar 1968. De Kromme die stond voor het eerst voor Oranje tussen de lijnen. Ja, een echte voetbalkenner weet natuurlijk dat ik het heb over Willem van Hanegem. Hij maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Die eindigde toen in een 0-0 gelijkspel. En dan 30 mei 1995, een staking van piloten van de KLM. Ja, die zorgde voor veel vertraging en onvrede bij de reizigers. De staking kostte de KLM behalve goodwill ook 15 miljoen gulden omzet. En dan tot slot, precies 25 jaar geleden, 30 mei 2001... onder het motto Zingen terwijl u wacht, geeft Paul de Leeuw een concert langs de A10 in Amsterdam. Het was de bedoeling dat Paul filerijders, ja, muzikaal zou vermaken. Alleen deze ochtend stond er op die plaats helemaal geen enkele file. Zelf vond Paul dat geen probleem. Kennelijk ben ik een goed middel tegen files, zei de artiest. Zie het voor je. In de vroege ochtend, je staat in een file. Je hebt net je bakje gehaald bij de pomp. Zonnetje op het raam, raampje stukje open en ineens hoor je deze klanken. Door je ramen naar binnen komen. Moet je uitkijken dat je niet in slaap valt. Dit is Paul de Leeuw.

0: Jij bent anders dan de rest. Johnny Valentino, het is jouw gezellige zaterdagochtend hier bij Unity NL met Dupal.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij een eenzijdig ongeval op de N434 in Wassenaar is gistermiddag rond 1 uur een 79-jarige man zwaar gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. De man was van zijn motorscooter gevallen. Na het ongeluk werd de N434 tussen de A44 en A4 in beide richtingen afgesloten. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek hoeven in Voorschoten mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. De gemeente wil die omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Volgens het college zorgt het voor onnodige administratieve lasten voor zowel huurders als de gemeente. De Wassenaarse VVD, D66 Wassenaar en Lokaal Wassenaar hebben gisteren hun samenwerkingsakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Onder de titel Samen bouwen aan Wassenaar zetten de drie partijen in op woningbouw, minder regels, investeringen in sport en onderwijs en een kleiner asielzoekerscentrum. Het akkoord werd ondertekend door fractievoorzitters Laurens van Doeveren van de VVD, Paut Struik van D66 en Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar en vervolgens overhandigd aan burgemeester Leendert de Lange. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op wat bewolking, in de middag volop zon. De wind is eerst zwak, kracht 1 en uit het oosten. Gedurende de dag draait de wind naar het noorden en neemt toe tot matig kracht 3. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Yes, zing.

Ja, Mark Rijs. Ik heb nog een tip voor je zometeen. Over wat je kunt doen vanavond. Zodat je toch een feestje hebt, maar de deur niet uit hoeft. Wat dat is, hoor je straks.

0: eentje.
1: Jetty Fields, dansen in mijn eentje. Heb jij zin in een gezellige zaterdagavond vanavond? Ja, zo eentje dat je denkt, nou, ik nodig gewoon gezellig wat vrienden uit. Of familie. Ja, als je goed bent met je familie, is ook leuk, gezellig natuurlijk. Hey, en dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je denkt, ja, weet je, ik heb geen zin om dan ook weer de deur uit te gaan vanavond, hoor. Gewoon lekker gezellig. Binnen op het balkon of in de achtertuin, ligt een beetje aan het weer natuurlijk. Dan is een heel belangrijk ding op zo'n avond natuurlijk de muziek. Nou, heb ik een tip voor je. Je hoeft niet te gaan tobben. Je hoeft geen allerlei oude cd's uit de kast te trekken in de hoop dat je nog een cd-speler hebt. Of de grammofoonplaten aan te slingeren. Of iets moderner richting de YouTube of de Spotify te vliegen. Nee. Vanaf 9 uur vanavond. Ja, het is maar een tip hoor. De Unity NL Party Night. Dat is namelijk ons feestje op de radio. Speciaal voor jou elke vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur. Ja, om jouw avond gewoon gezellig compleet te maken. Dat is vanavond weer vanaf 9 uur. Ook hier, de Unity NL Party Night. Dit is Ray Benjamin. De lucht

van der Sluis en zit erop. De Unity NL weekend editie Coffee Show voor deze zaterdagochtend. Ik ga even twee uurtjes wat dingetjes op een rijtje zetten. En die dingetjes, dat zijn de 25 populairste platen van dit moment. Elmar is op vakantie. Om twee uur neem ik je mee door de Unity NL Top 25. Tot vanmiddag.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege een drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Allemaal knallers op een rij. Wat tips tussendoor, wat classics. Dit is je nieuwe.

0: op 25 in de Unity NL Top 25 van deze week. Als ik denk aan jou. Kimberly Fransens. Ja, we zijn los met de 25 populairste. En als je nou denkt, mis ik iets? Nee hoor, er is helemaal niets mis met je. En je hoort het goed. Elmar is even op vakantie en ik mag even stand-in zijn voor de Unity NL Top 25 van deze week. Ik ben Emiel en tot 4 uur vanmiddag neem ik je mee door deze lijst. KakoVersie nieuwe lijst. We hebben zometeen ook nog wat tips voor je. We doen nog wat classics en natuurlijk straks nog de bekendmaking van de Unity NL singletrack voor de komende week.
1: Nummer 24.
0: Inderdaad.

van der Sluis, beter dan goed. Vorige week nog 24. Eén plaatsje gestegen naar de 23 deze week in de Unity NL Top 25. En elke week komen er weer nieuwe platen uit. Nieuwe geweldige platen. Meestal een beetje op vrijdag. En dan zitten we hier een beetje door te luisteren met z'n allen. En denken we van een aantal platen. Nou, dat zou best wel eens een keer een kans hebben kunnen zijn voor een plekje in de Unity NL Top 25. Nou, en op het moment dat ze die dan nog niet hebben bereikt, willen we ze wel alvast even laten horen als tip. Wat dacht je van deze laatste nieuwe? Dit is ciao, doei, adios, Guido.

Unity.nl Top 25 wordt samengesteld aan de hand van regionale downloads en streams, Airplay op Unity.nl en stemmen via Unity.nl.nl. Nummer 22.

0: in de lijst. Vorige week nog op 23, deze week op 22. Joh, de Griekse nacht. Jeroen van Zelfs. Dat is toch lekker, hè? Zo'n Griekse nacht. Zo die klanken op de radio. Dan krijg je toch wel lekker zin in je vakantie. Wat ga je eigenlijk doen op je vakantie? Ga je een Griekse nacht beleven? Nou ja, wat je ook gaat doen. Misschien kijk je er alvast naar uit. Of is het zover nog lang niet? Nou ja, zing dan vanmiddag in ieder geval gewoon lekker mee met de Unity NL Top 25.
1: Nummer 21.
0: Vorige week nog 17. 7 weken in de lijst. Henk Dissel. Het is

0: Ik doe wat ik wil, Sineke. Op nummer 20 in de Unity NL Top 25 van deze week. En zij is ook de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van vandaag. De nieuwe binnenkomers hebben gehad. Er zijn er natuurlijk ook nog wat artiesten. Ik zei het eerder al, die ook kans maken om ooit binnen te komen in onze eigen Unity NL Top 25. Nou, bijvoorbeeld de volgende artiest of de artiesten. Allereerst even een vraag. Ken je Marco Kraats? Ja, natuurlijk. Heeft al met Jordi Hemus een plaatje gemaakt. Met Wesley Broens al, met Matsu, met Wimmy Bauma. Nou, heel veel samenwerking heeft hij al achter zijn naam staan. En nu heeft hij weer een nieuwe samenwerking. Met Lange Frans. Dit is Als de Zon Schijnt.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Django, waarom ben jij gegaan? Ja, dat was de vraag. Al 4 weken lang in onze lijst. Vorige week nog op 21. Deze week dus op nummer 19.
1: Nummer 18.
0: Ja, deze die is dus 3 plaatsen gezakt. Want vorige week stond hij nog op 15. Wel al 10 weken in de lijst. Die gezellige van Demi.

0: gezellig. More amor, por favor. Vincent, hoorde je? Het is de Unity NL Top 25 waar je naar luistert. En Vincent, die vinden we deze week op nummer 16 in onze lijst. Hey, iets heel anders. Heb je vanavond zin in een feestje? Dan kan dat zonder dat je daar van alles vooruit de kast hoeft te trekken. Ja, een beetje hapjes en drankjes misschien. Maar je kunt ook gewoon thuis blijven. Je hoeft maar één ding te doen. Je zet de radio aan op Unity NL, want ook vanaf vanavond om 9 uur natuurlijk weer, zoals elke vrijdag en zaterdagavond, de Unity NL Party Night. Dus als je gezelligheid wilt vanavond, dan weet je dat alvast. Het is maar een tip. Gaan we nu door met de lijst en zijn we aangekomen bij nummer 15. En die is voor Wesley Bronckhorst en Samantha Steenwijk.
1: Nummer 15.

0: hij staat al 5 weken in de lijst. Vorige week 16, deze week 13. Badkamerkraan, Pascal Redeke. Ja, of dat de badkamerkraan is of een andere. Ik heb van de week het zwembad vol laten lopen. Nou ja, zwembad, het is niet, je moet hier niet te veel van verwachten, maar een zwembad in de tuin gezet voor de kinderen en zo. Die kraan die heeft 4 uur lang opengestaan om dat zwembad vol te krijgen. En toen dacht ik in één keer tijdens het draaien net van deze plaat, die Pascal Redeke van, als daar bier uit had gekomen, dan had het een heel, heel duur zwembad geweest. Goed, we gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur, voordat we verder gaan met het tweede gedeelte van de lijst. Maar eerst nog een paar keer een
1: Unity NL Top 25. Klassieker.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Zaterdagmiddag in het tweede gedeelte van de Unity NL Top 25 voor 30 maart. Maar nu op nummer 12 Samuel Welte en de Bankzitters.
0: Yeah! Je zingt ze mee! Nu, Emiel. Nummer 12.

bankzitters. Uitslovers hoor je. Goedemiddag. Het is het tweede gedeelte van de lijst. De 25 populairste platen van dit moment. Elmar is lekker van vakantie aan het genieten. Ja, dat doet hij goed, hè? Ja, heerlijk, man. Gewoon nu al lekker op vakantie. En hij vroeg me een tijdje geleden... Joh, Emiel, zou jij van mij eventjes die Unity NL Top 25 willen doen voor twee weekenden? Nou, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ik doe het met veel plezier. Nog tot 4 uur ben ik bij je.

0: tik tok, tik tok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ja, nou ja, goed. Sorry hoor. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar met mij is het ook altijd het geval. Als, joh, ik ben onderweg en dan zit ik ondertussen mijn fetus nog te strikken. Ja, goed. Waar blijf je nou? Donnie en Senna. Al, eens even kijken hoor. Hoe lang staan zij? Zij staan in de lijst. Al 5 weken in de lijst. Ja, vorige week 13, deze week op nummer 10. En zo zijn er ook wel eens platen waarvan we ze binnen horen komen hier bij Unity NL op de redactie. En we denken, hé, hey, dat zou zomaar wel eens een plaat kunnen zijn die we kunnen verwelkomen ooit in de Unity NL Top 25. En die laten we dan even aan je horen natuurlijk tijdens de Unity NL 25. Zoals deze. Luc Burghout, Amsterdamse zomer.
3: De Unity NL tip voor de Top 25.

0: Monique Smits, ik wil je helemaal in de Unity NL Top 25. En Monique die houdt blijkbaar van structuur. In cijfers in ieder geval, want 9 weken in de lijst. Vorige week op 9 en deze week ook op 9.
1: Nummer 8.
0: En inderdaad, na 9, nummer 8. En die is deze week voor André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Ik neem water.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Alles wat ik zoek, John West en Lange Frans, hoor je bij Unity NL in de Unity NL Top 25 deze week op nummer 7. Hey, Marco de Hollander ken je wel natuurlijk, hè? Ja, maar die brengt ook echt de ene na de andere plaat uit. Ja, hij heeft onlangs natuurlijk weer een nieuwe uitgebracht met de titel In die Zomernacht. En ik zat er eens naar te luisteren en ik dacht bij mezelf, nou, dat zou eigenlijk best wel eens een keertje een goeie kunnen zijn als...
2: De Unity NL tip voor de top 25.
1: Ja, dat dus. Ook weer zo'n tip. In die zomernacht, Marco de Hollander op Unity.

0: gezellig. Roet du Soleil op nummer 6 deze week in de Unity NL Top 25. Wolter Kroes.
1: Nummer 5.
0: En zo gaan we rustig.

0: Samuel Welten en Lil Kleine, maak me nou niet gek. Die gaat hard hoor, die plaat. Ja, staat pas 3 weken in onze Unity NL Top 25. Vorige week was het al op nummer 6. Toen ging die hard. En nu nog 2 plaatsen gestegen naar de nummer 4. En dat betekent dat we bijna toe zijn gekomen aan de 3 populairste platen van deze week. De 3-2-1 uit onze Unity NL Top 25. Maar, voordat het zover is, zullen we nog een tipje doen? Ja. Danny Vroger en Mickey van Wijk hebben een plaat uit. Knipperlicht heet hij.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: week was nog even een tip voor de Unity NL Top 25. Zou zomaar een hit kunnen worden die we binnenkort mogen verwelkomen. En dan is het nu inderdaad tijd voor de drie populairste platen van dit moment uit de lijst van deze week. De lijst van 30 mei met op 3, net zo 3 als vorige week, Sven Versteeg en Lange Frans. Dit is Boevenpad.
1: Nummer 3.

0: gaat hoog gaan. Billy Dans, net zo twee als vorige week. Gappie, sappie. Nou, dan kan je bijna wel raden wat deze week de nummer 1 is, hè? Ja, maar voordat we die gaan draaien, doen we eerst even iets anders. Elke week is er één plaat die je een week lang heel veel gaat horen bij Unity NL. Omdat wij vinden dat hij dat verdient. En die noemen we de Unity NL single track. Ja, en deze week is die voor Rutger van Barneveld. Ja, toch wel vriend van de show. Hè? Binnenkort staat hij weer op onze Unity NL on tour tijdens het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Als je daar meer over wil weten, hou onze website en de socials in de gaten natuurlijk. Maar goed, Rutger dus een nieuwe plaat uitgebracht en verdient.
1: Dit is deze week de Unity NL single track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: De komende week ga je hem dus veel horen, want hij is uitgeroepen tot singletrack Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. En dan is het de tijd voor...
1: Nummer 1.
0: Ja, en hoe kan het

0: Cheerio, Justin de Wild, hij zit erop. De Unity NL Top 25 voor vandaag. Hey, en wil je hem nou nog eens een keer dunnetjes naluisteren, dan kan dat. Gewoon morgenmiddag, vanaf 12 uur op de zondag. Dan doen we hem nog een keer voor je draaien, maar dan in de non-stop versie. Ik ga jou voor nu een hele fijne zaterdag wensen met alles wat je nog gaat doen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En zullen we nog een paar klassiekertjes doen?
1: Unity NL Top 25. Klassieker.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

Probe. Top 1 Bavaria. Top 2 Hertog Jan. Top 3 Schildeblauw. Top 4 Jubilair. Top 5 Duvel. Top 6 Pils in de lucht en Probe.

0: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaard procedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL.

mijn zakken naar de grond. En mijn zakken naar de grond. En mijn zakken naar de grond. Ja, we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. En we zakken naar de grond. Hey, er ligt een euro op de grond.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaart.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL Party.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Trek. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op.